bengalische Tiger. Von wegen Spaß oder Lust, sie ziehen unsere unaussprechbaren Namen in den Schmutz. Keine Arbeit und Frust, ihr seid keine Maler, nur weil ihr die Wahrheit vertuscht. Eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik, eure Barrik